As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

Dit is kan je hart van die kant de boel. Nieuw Bethesda en die groot Karoo. Het de vrouw met uilen alleen gebleven. Zoek naar die reis waar je in het stilte krijgt.

as jy maar kon voel, sou ek jou sê, vir jou story vertel. Die wereld leen slaap, in een ou mens kot, van een lewe wintersbrug, tot een swanger somers onthaal. My klein preveling, my brose sterveling,

was, want ik bleef wacht. Ik hou een wacht van jou, vertel nog woorden mijn kop. Er speel gedachten, ik wens, tijd kan niet stoppen, maar ik bleef wacht.

En my gunstelinge daar, Christopher Kotse met Clara Dine, wat ons deurtrek na 22 minute voor 7. Is tyd om te gaan kyk na die verjaarsdag van die bekendes. Onthou, jy kan solank jou verjaarsdag deurstuur op 082-333-667. Dit is natuurlijk ons WhatsApp-lijn, verjaarsdag, boodskappe, huweliksherdenkings. Dalk wil jy net vandag vir iemand hallo sê of staat het toewens of net sê dankie toch is woensdag, nee? Maak jy salkie, stuur dit gerust solank vir my deur, dan het ons dit reg vir daai tyd geleef. So ons kyk na die manne oor die water. Adam Sandler verjaar vandag en hy is vandag die groot 60. Komediese akteur wie baie bekend geraak het vir flieks soos Billy Madison, The Waterboy, Mr. Deeds, The Wedding Singer, Happy Gilmore, Big Daddy en nog meer. Hy doen ook die stem van Dracula in Hotel Transylvania, as julle dit nie geweet het nie. Adam Sandler verjaar vandag. Ek is absoluut gek oor hom. Ek dink hy doen rarig baie goed. Sy dogter ook doen baie goed. Die is daar ook in flieks. En sy vrou is gewoonlik ook in die selle flieks. Hy het so groep vriende wat ook altyd so in die selle flieks is. So, definitief interessant hier. En van die daal van Airheads in 1994, so met Brendan Fraser, absoluut gek oor hom. Adam Sandler is vandag 60 jaar oud. Dan is het ook vandag Michelle Williams se verjaarsdag, 46 jaar oud. Die actrice wat deur mekaar een rebelse meisie gespeel het, Jennifer in Dawson's Creek. Natuurlijk later het sy in films gespeel soos Blue Valentine, I'm Not There, New York, Manchester by the Sea en nog meer. Sy het ook een baie goeie vertolking gedoen van Marilyn Monroe in 2011 se fliek My Week with Marilyn. So dit is regtig een baie goeie fliek. Ek weet nie of julle het al ooit gekyk het nie. Regtig baie goed en ek is baie erg op vertolkings van Marilyn Monroe en mense wat haar rokke dra. Kim Kardashian sies vir haar. Sy het haar rok geskeer. Maar nie te min, ek is gek oor Michelle Williams. Sy is regtig fenomenaal. Sy was ook vir een ruk getrouwd aan Heath Ledger en hulle dogter Sam met Tilda, verwelkom in 2004-2005, kan nou nie mooi onthou nie. Maar nie te min Michelle Williams verjaar vandag. Dan is het ook vandag Colonel Sanders verjaarsdag, geboren op die 9 September 1890 en oorlede op die ouderdom van 90 in 1980. Hy is geboren met die naam Hartland David Sanders en hy was die Amerikaanse sakeman en entrepreneur vooral bekend vir Kentucky Fried Chicken wat hy opgebring het. Dit natuurlijk, hy was een boer, verkoopsman, een stoomboot, vlieënier, een spoorweg, brandweerman en later het hy KFC gemaakt. In 1964 het hy KFC vir 2 miljoen verkoop aan John Brown en Jack Macy en een groep beleggers. Hy het 4 kinders saam met sy eerste vrou gehad en sy achter kleindochter is ook een bekende actrice. Kan jy geloof, Colonel Sanders is vandag verjaar oud. Nog een man wat vandag verjaar 66 jaar oud geboore in Londen, Engeland, is Hugh Grant. Seker die meest Britse man ooit, nee? Beruchte romcom acteur van die 90s, wat roem verwerf het nadat hy in films gespeel het soos Mickey Blue Eyes, About a Boy, Bridget Jones, Diary Reeks en Notting Hill. Notting Hill is seker een van my absolute gunsteling flieks. Vooral met Julia Roberts in het. Ek dink regtig, dit is een baie goeie fliek. Ek dink hy is een bietjie vreemd, maar nie te min. Ek dink is een lekker ene. En in Notting Hill was al een liekie wat baie, baie bekend geraak het. En ek weet nie of julle dit kan onthou nie. Maar kom ons raak bietjie so bietjie romanties. Nee, Notting Hill, net omdat Hugh Grant verjaar. Ronan Keating met When You Say Nothing At All.

Franzel dansel met Levi Jeans. Nog een paar boodskapies wat ingekom het. Hierdie ene sê baie geluk aan Jacoba ter Blanche met haar verjaarsdag vandag. Mag dit een goeie jaar met goeie gezondheid wees. Dit kom met liefde van Frida af. Hierdie ene sê ons wil net vir Adele Meyer baie geluk sê met haar verjaarsdag. Mag jy een mooi geseende jaar hê. Kom met liefde van Madeleine en Tannie Lorraine af. Baie baie dankie vir al die boodskapies. Ek hoop julle het 'n absolute wonderlike dag vandag. Bly net waar jy is. Hier is die Grootpak Breakfast reg hier op Luister FM, jou lekker luisterstasie.

verdaag van Postdive en Rigan Brissou, makkelijk in die moeilijkheid. Baie dankie aan James wat vanochtend tijd gemaakt het om met ons te gesels. Hy is ambtelijk op die Luister FM speelhuis, so jylle kan om enige tijd aanvra, makkelijk in die moeilijkheid.

En het was Tina Turner geweest, daarsom met Simply the Best, net voor het DJ Osewa met Mannetjies Roo, Jackie Lou, Ram en Raspberry en Miller Brand het vir ons gesing, Braai Brooikies. En nou laat ons praat van braaierij manne, hierdie ene is net vir julle. Op 19 September hou ons die manne braai by Lombardie.

vertellen achter mij. Wil werken en voer kan mij. Onder het geef je toe veel die liefde. Wanneer mij ook kan ik als mijn hart zo skeer.

gaj op kraj. Isaac weer met mijn rooi rok voor heel dier. Ik wil jou hè, ik ga jou kraai. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer.

0: vervang jou.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in decoratieve, beschermde en marine verf, en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: hè?
1: Ons het jou gedaan.
0: Kom kijken bij Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewaterd aan drummetjes, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties. Geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagerecht, parslaaien, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies. Van zacht tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons bij 102 Westraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch bij 063-947-3011 of PE bij 060-829-3246 om jouw bestelling vandaag nog te plaatsen. Ribs Etc. Dispatch en PE. Die geer wat jou keer op keer laat terugkom.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of concentratie. Bij EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met een prettige, buigzame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellectuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binnen een veilige en ondersteunende omgeving. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die school uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met die X. Een blink akademiese toekomst begin by ons.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.

Die klanke van Armand Steenkamp met die woeste manne van Woester. Net word het snort, een kop en met diekies in hart en bos en een propje van ons bosveld vakantie. Kijk, ook aan allemaal sien die somer is op pad en ek kan nie wacht. Ek seker al van baie van ons kan nie wacht van die december maand om in te kom en het ouse bykie in die see kan wees en net die lekker warm weer kan geniet. En ek is soms so in een van die baie wat ou net wil vierkie opsteek. Gestrand ook by die huis kom te besluit, ek weet nie wat, Etienne, is so mooi aand en ook kom ons nou nie, of het nou een maandag aand of een dinsdag aand of een saterdag aand is, is die weer reg is in die baai, dan moet een mens volle, soos die Engelsman sal sê, volle voordeel trek uit die feit dat ons een lekker aand het, wat ons nou maar die laaste paar maande nou maar heel wat koue aande gehad. Ek verstaan, ons gaan nou so'n bietjie reen kry weer die naweek, so ons moet nou volle voordeel neem uit hierdie heerlike dag wat ons nou kry in die kontry. So ek is seker al van baie van ons het gestrand een vuurtjie opgesteek, al is dit nou net iets op die kolenbraai en groente op die stoof maak, so ons nou niks fout daarmee nie. As jy die enige verjaardag versoek het, jy is welkom, stuur het hier op ons WhatsApp forum 082 333 367.

0: Goud $4,398.27 per fyn ons en Brent olie $102.44 per vat. Dis die einde van jou nuus. Jou volgende bulletin volg om 5. Kom ons gaan kyk na jou weer.
1: Luister FM weer.
0: Kijk, wat maak jou weer dinge môre? Donderdag 10 September, Oos-London 17:26, Bishu 14:32, Uitenhaag 15:27, Dispatch 15:26, Port St. John's 18:28, Craddock 12:32, Port Elizabeth 16:23, Jeffreys Bay 17:20, Graaf-Reinet 15:33, Queenstown 12:28, Mthatha 13:30, Gramstad 16:30 en Plettenberg Bay 16:18. Dis jou weer vir môre, donderdag 10 September.

0: Nieuwe muziek, Fransje van Kuik, Zaan Sonnekes, leven op Luister FM. Ik praat met die dak, want niemand luistert niet. Lekker muziek, lekker met die mannen te gesels. Gang vang al je nieuwe snit op jouw stroomdiensten. Of waar ook al jij hem kan krijgen. Ik ga gaan checken of al muziekvideo is. Als jij op zoek naar jouw volgende motor, tegen een winskoopprijs. Met WeBuyCars online veilings gaan duizenden voertuigen elke dag onder die hammer. So daar is genoeg geleenthede om jouw volgende motor raak te sien. Gaan luur naar die beskikbare voertuie, plaas jou bod en jy kan uitstekende winskoop loslaan. Besoek die WeBuyCars toep of hulle webtuiste en begin vandag nog bie.
1: Koste stijg oral, maar by Pops betaal jy minder. Ons weet het raak al moeiliker om jou voertuigse onderhoud bekostigbaar te hou. Daarom bring Pops die pryse af, sonder om op gehalte in te boet. Daarom het ons by Pops Autoshop besluit om iets daaraan te doen. Ons het ons dienstpryse verlaag, beter pryse op parte en olies. Dieselfde legendariese Pops gehalte en persoonlike diens. Ons het verskaffers behoorlik vasgevat om vir julle beter pryse op parte en olies te onderhandel. En ons gee die besparing direct aan jou deur. So as jou voertuig gediens, herstelwerk of nuwe parte benodig, kom kry kwotasie by Pops. Ons sal enige geldige geskrewe kwotasie evenaar of selfs beter. Pops Autoshop. Goeie diens, goeie gehalte, nou nog beter pryse.
2: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

0: De Flippen, Rock of Ages. Big Nick samen met jou. Ach, te lekker, man. Dank je voor allemaal wat samengezeld zit voor vandaag zijn topic. Het is tijd voor jou, Kiki. Kijk om je draai. Dan kijken we ons een beetje naar hij prinkje, hij Kiki, wat ik voor jou die mekaar gekrapt heb. En jij moet voor mij dan zeggen, wat is dit wat jij daar ziet? Dan kijken we ons wie is ook die vinnigste vijf vandaag zijn. Baie makkelijk. Baie makkelijk. Dus we gaan vandaag meer over spoed als enig iets. Want ik denk 100% van jullie gaan om recht krijgen, beslis. Voordat ons wonkerakken toe gaan, bykie later, dit is Wille Woensdag, so raai die lawaai, kom nog jou kant toe, en jou hartstaf ook voor daai in die oog, kijk ons aan die woord, uit die handwoordeboek van die Afrikaanse taal. Hou jou oogie op daar op die WhatsApp, tyd is, na die advertenties, dan klap ons om op die lijn vir jou vir vandag, so kiekie, kyk, en sodra jy hom daar sien, dan sê jy vir my net daar, wat is het wat jy sien? Ons kyk wie is die vijf vinnigstes. En die vrijdag van 8 uur tot 1 uur is Hamilton's Verskaffersdag by Supermix Hardware. Kom ondervind professionele raad, wenke en technieke om jou huis op te knap en sy gewende demonstraties en lekker prijse wat gewen kan word. Luister FM saai rechtstreeks uit, so kom sê hallo by die lekker luister Lorry. Dis hierdie vrijdag by Supermix in Reithstraat, Sidwell.
1: Liefie, die wasmachine loop.
2: Huh? Waarheen?
3: Voor jy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskaste, oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2 uur se rywerk.
4: Book your service today. Eurotech is on the way. Call or WhatsApp anytime.
3: 041-004-0647 Eurotech.
5: Is jy in die proces om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Kontak Fliek Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fliek spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fliek is al vir 43 jaar jou getroue plaagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fliek Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
6: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

schijn. Tussen koude seizoen wat in mijn hart ontvries. Uit de moederskoot gedoop is die tekens van hoop.

Hij komt heel jou, Anton en Fredde. En die boeren me ziek staan, met Valiant op tour. En bij Ovi Koppie, met Albert Frost. En die hart van die blues. Ik hoor nog geen klank in zijn stem. Wat vertel van uw groot verlangen.

lang al voorbij. En die glimlach van jong wees verberg soms een hou hart zeer pijn. En die een dag zien ik spreukjes weer en mijn hoofd daar verdwaas. Van die lelijke henkie verander in die mooiste zwaar. En ik zei spreukjes, lief lang.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.